0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, met loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer de 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er een kleine kans op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer hebben afgestemd op ons programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het alweer de 30ste juni, de laatste dag van juni. En dan is het jaar alweer half om. Wat ging dat weer vlug? Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan achter en Marcel achter de knoppen. Arjan doet ook de telefoon en Jacob de presentatie. Ik heb nog een beetje ruimte tegen het eind van het uur. Weet u nog een mooi lied? Belt u even 010-451-7777. En dan kan het alsnog gedraaid worden. Dan wil ik vanmorgen beginnen met een instrumentale nummer. En dat heet het Sanctus. Kees Ahlers speelt er op de fluit samen met een orkest.

En dan kom ik bij het eerste verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Scheepken onder Jezus hoede. Vorige week hadden we deze ook voor haar gedraaid. En toen hadden we de instrumentale versie gepakt. Vandaag draaien we het nog een keertje. En dan wordt het gezongen door het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Kom tot uw heiland. Deze keer wordt het gezongen door een christelijk gemeen koor, Song of Praise. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Liefde. Deze keer wordt het gezongen door twee mannen uit de Schenkelkerk.

En dan kom ik alweer bij het volgende verzoek van mevrouw Purperhart. Ze vraagt het daar voor haarzelf en voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Als Jezus met mij wandelt. Deze keer wordt dat gezongen door een gospelkoor. En iedereen krijgt een zegengroet van mevrouw Purperhart.

kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Mijn Gebed van D.C. Lewis.

kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Ria Combe. En ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag horen het lied Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Dit staat onder de titel Gebed voor mijn kinderen. En het wordt deze keer gezongen door Remco Hackerts. En Ria wenst Riet sterkte en een hele lieve groet.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag horen het lied Dicht bij u. En deze keer wordt hij ook gezongen door Remco Hackerts.

En dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Annie. Ze bestemt het voor de heren mevrouw Karin en Hartger Eikelhof. Ze wil graag laten draaien het lied Heer, ik kom tot u. En deze keer wordt dat gezongen door het Christelijk Krimpense Mannenkoor. En Karin en Hartger krijgen de hartelijke groeten van Annie.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Krasé en ze bestemt het voor mevrouw Wil Bos. Ze wil graag laten horen het lied God is getrouw. Alleen op mijn lijstje staat nog niet bij wie het zingt. Dat blijft een verrassing.

Kijk, ik heb inmiddels nog even opgezocht hoe het in elkaar staat. Dit werd gezongen door het Hervormd Kerkkoor uit Apeldoorn. Dan kom ik bij het volgende verzoekje van de heer Laurens Op de Brouw. Hij bestemt het ook voor alle luisteraars. Hij wil graag horen het lied Dank u voor deze nieuwe morgen. Deze keer wordt het massale koor en samenzang.

En dan kom ik, bij het volgende verzoek van mevrouw Annie van Vliet. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Gods and God Alone van Daniel Rodriguez.

Ons volgende verzoek komt van de heer Peter Onk. Hij bestemt het ook voor alle luisteraars. Hij wil graag laten horen het lied Eens als de bezuinen klinken. Deze keer wordt dat samenzang.

Zo, beste luisteraars, als ik naar mijn klokje kijk, dan heb ik nog een paar minuten en dan is het uur alweer helemaal voorbij. Het was weer een waar genoeg om dat voor jullie te mogen draaien. Wij vinden dat allemaal heel erg leuk. Verder heb ik nog één verzoekje aan jullie allemaal. Er zijn zoveel luisteraars die luisteren. Bel eens een keertje met een leuk nummer. Dan horen we ook eens een keer een andere meneer of mevrouw die iets leuks aanvraagt. Dat zou heel erg leuk zijn. Verder wil ik jullie danken voor het luisteren. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel bij de telefoon en achter de knoppen. Jacob deed de presentatie. En dan hoop ik dat aanstaande zondag de herhaling van 8 tot 9 er weer is. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijne week, een hele gezonde week. En dan hoop ik jullie allemaal volgende week in een goede gezondheid liever bij de radio te mogen horen. Bij deze dus een fijne dag en tot ziens.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam hebben Marokko-supporters gisteravond volop feest gevierd na de 3-0 overwinning van hun ploeg op Canada. Marokko plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van het WK voetbal. En daarin is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg vannacht Paraguay. Na de 3-0 overwinning verliepen de festiviteiten op de meeste plekken in onze regio probleemloos. Maar op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Daarmee heeft enkele relschoppers aangehouden. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor achter de boot verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bij hield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zonder zich al te veel te hoeven inspannen heeft Sparta gisteravond de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van Velo werd de eerste klasser met 8-0 verslagen. Feyenoord heeft eerder op de dag in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook al met ruime cijfers gewonnen. Het team van Giovanni van Bronckhorst versloeg FC Dordrecht aan de Kromme Dijk met 6-0. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag. De maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen hebben het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam hebben Marokko-supporters gisteravond volop feest gevierd na de 3-0 overwinning van hun ploeg op Canada. Marokko plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van het WK voetbal. En daarin is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg vannacht Paraguay. Na de 3-0-overwinning verliepen de festiviteiten op de meeste plekken in onze regio probleemloos. Maar op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Daarmee heeft enkele relschoppers aangehouden. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor achter de boot verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bij hield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zonder zich al te veel te hoeven inspannen heeft Sparta gisteravond de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van Velo werd de eerste klasser met 8-0 verslagen. Feyenoord heeft eerder op de dag in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook al met ruime cijfers gewonnen. Het team van Giovanni van Bronckhorst versloeg FC Dordrecht aan de Kromme Dijk met 6-0. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag. De maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen hebben het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In de binnenstad van Rotterdam hebben Marokkaanse voetbalfans gisteravond de 3-0 overwinning op Canada gevierd op het WK voetbal. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op de meeste plekken in onze regio verliep de viering uitbundig en feestelijk. Maar op en rond de eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers gooiden met stenen, glas, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal 10 relschoppers aangehouden. Door Canada te verslaan, het derde doelpunt viel kort voor het eindsignaal, staat het Marokkaanse elftal nu in de kwartfinales van het WK. Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde, is daarin de tegenstander. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. Het slachtoffer was na het ongeval wel aanspreekbaar. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Mogelijk ging aan de aanrijding op de Maasvlakte een ruzie of een mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bij hield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won ook Feyenoord de eerste oefenwedstrijd met ruime cijfers. Aan de Krommedijk werd het 6-0 tegen FC Dordrecht. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag, maxima rond 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In de binnenstad van Rotterdam hebben Marokkaanse voetbalfans gisteravond de 3-0-overwinning op Canada gevierd op het WK voetbal. Fans reden toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op de meeste plekken in onze regio verliep de viering uitbundig en feestelijk. Maar op en rond de Eerste Middellandstraat in Rotterdam moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers gooiden met stenen, glas,

0: zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal 10 relschoppers aangehouden. Door Canada te verslaan, het derde doelpunt viel kort voor het eindsignaal, staat het Marokkaanse elftal nu in de kwartfinales van het WK. Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde, is daarin de tegenstander. Op de Maasvlakte is kort na middernacht een 31-jarige man uit Macedonië aangereden door een auto. Het slachtoffer was na het ongeval wel aanspreekbaar. De bestuurder, een Bulgaar van 41, is aangehouden. Mogelijk ging aan de aanrijding op de Maasvlakte een ruzie of een mishandeling vooraf. De politie heeft de auto van de Bulgaar in beslag genomen. In Maasdam heeft iemand gistermiddag brandwonden opgelopen bij een poging een opblaasband op te pompen die achter een boot hing. De motor verspreidde een benzinedamp en toen het slachtoffer er de elektrische pomp bij hield, ontstond de brand. De gewonde is vanuit Maasdam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Sparta heeft gisteravond de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Eredivisie overtuigend gewonnen. Op het complex van eerste klasser Velo werd het 8-0. Eerder op de dag won ook Feyenoord de eerste oefenwedstrijd met ruime cijfers. Aan de Krommedijk werd het 6-0 tegen FC Dordrecht. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog vandaag, maxima rond 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht twee mannen aangehouden. Een 25-jarige Dordtenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding over vernieling en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval op de A13. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden, daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting

0: de Koningslaan, tijdje afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog. De middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond dan zonnige periode. En wat warmer dan vandaag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon. Een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen, maximaal rond de 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht twee mannen aangehouden. Een 25-jarige Dordtenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de twee zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding over vernieling en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. Twee auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval op de A13. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden, daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijdje afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog. De middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond dan zonnige periode. En wat warmer dan vandaag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. In een zorginstelling in Dordrecht zijn vannacht 2 mannen aangehouden. Een 25-jarige Dordtenaar en een andere 30-jarige bewoner van de zorginstelling. De oudste van de 2 zou brand hebben gesticht op zijn kamer. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie was afgekomen op een melding over vernieling en geluidsoverlast in de Dordtse zorginstelling. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is gisteravond een kind om het leven gekomen. 2 auto's botsten aan het begin van de avond op elkaar op de snelweg Rotterdam richting Den Haag. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval op de A13. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden, daarna op het dak beland. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto op de wielen gezet en afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijdje afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. Het gaat om een Dodge Ram met een open laadbak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Bleiswijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Het weer dan nog, bewolking, maar ook periode met zon. En het blijft zo goed als droog. De middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond dan zonnige periode. En wat warmer dan vandaag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is

0: is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen.
3: Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maximaal rond de 30 tot 31 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen hebben het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle.
4: Hallo, I'm Gregory Page and you're listening to Anita on Undercover.

Zo'n prachtig gitaartje in dat intro van het nummer I Won't Lie van Rodney Crowell's nieuwe album Then Again. Het album dat 20 jaar stof lag te vergaren, maar nu toch in de aanbieding is gebracht. Je kunt het kopen of je kunt gewoon luisteren naar deze nieuwe undercover. Want volgende week nog een keer, vorige week heb ik ook al iets gedraaid. Ik hou hem nog wel even in roulatie, deze Rodney Crowell. Hello, je bent er dus voor een nieuwe undercover. De tweede plek, je weet het, Bonnie Raitt. The Road's My Middle Name van het album Nick of Time, 1989. En daarna die leuke band uit Amerika, Sad Daddy. Het album heet Ozark Shine. En Don't You Take My Dollar Bill wordt het nummer. Bonnie Raitt en Sad Daddy.

Deze engelachtige stem was van Maisie Owen. Het nummer heette Letters. En haar nieuwe album, deze maand uit, heet Dark on a Sunny Day. Was het maar waar. Lekker dark qua wolken, minder zon. Maisie Owen dus. We gaan door. Het album The Great Unknowing. Ook deze maand uit. Ik zeg het er steeds bij. Maar ja, eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat alles wat je hoort spliksplinternieuw is. The Great Unknowing dus van John R. Miller. Het nummer gaat worden Think I'll Start Over. Daarna Trey Hensley nog een keer. En dat is wel een album van een paar maanden geleden. Maar zo geweldig. Can't Outrun the Blues. En ik ga je de titeltrack nog een keer laten horen. John R. Miller en Trey Hensley.

Aaron Lee Teschen komt onder andere naar Nederland. Hij doet een Europese tour. En dat doet hij dan volgens mij ter ere van zijn nieuwe album. En in ieder geval komt ongeveer tegelijkertijd aan. Het album Get Over It, Underdog is nu verkrijgbaar. En ik ga je het nummer Ballad of an East Kenton Lowlife laten horen. Aaron Lee Teschen zoals eerste. Daarna de Deslons nog een keer domweg, omdat het zo'n mooi album is. Dat album Don't Let It Die Volume 1. I'm Gone wordt het nummer voor deze week. En ook ja, dan toch weer een album van een aantal maanden geleden. Leah Blevins met die stem die je uit honderden herkent. Below the Belt van haar album All Dressed Up. Achter elkaar Aaron Lee Teschen, de Deslons en Leah Blevins.

Deze week ga ik een aantal singles draaien. En dat zijn allemaal aankondigingen van albums die er aan zitten te komen. Backwards Again van Alicia Blue als eerste. G.V. Ambrose heeft een protestsong geschreven en opgenomen. Mooi. Where Justice Dies. J.V. Ambrose, zo heet de beste man. En Pocky LaForte. Diens album komt pas in september uit. Maar nu is al de single The Thing uitgebracht. Alicia Blue, G.V. Ambrose en Pocky LaForte.

weer drie liedjes gehoord te hebben, ga ik je even wat huishoudelijke mededelingen doen. Je kunt me altijd bereiken voor op- en aanmerkingen, vragen of als je één keer in de week de playlisten wil ontvangen van deze show en mijn soulshow, laat dat dan ook even weten op het e-mailadres anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Of misschien wil je wel van de lijst af. Ook daar kun je terecht. Ja, wat ga ik doen? Een single van Brit Taylor. Nou heb je al veel van haar gehoord begin van het jaar van het album Land of the Forgotten. De single nu uit heet Around and Around. Ik dacht, het is een mooie aangelegenheid om nog een keer iets van haar te laten horen. Brit Taylor's album nog een keer een aanrader. Land of the Forgotten. Daarna, ja, al een week of zes nu inmiddels, hè, Grey Delisle en Les Green van hun album Grey and Green, het nummer Go, Go, Go. Komen ze.

zo vrolijk van te worden. Dat album Grey and Green. Absoluut een van mijn favorieten tot nu toe van 2026. De Canadese Sarah Cahoon komt eindelijk, het heeft lang geduurd, met een nieuw album binnenkort. Dus nog een keer een singeltje van dat upcoming album. Dat heet, dat singeltje, moet ik even spieken, Pulling Up Roots, Sarah Cahoon. En als laatste volledige nummer van dit uur, Taj Mahal nog een keer met de band The Phantom Blues Band. Van hun album Time, Life of Love. En dan vraag ik je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Dan heb ik een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik heb de cover plaat natuurlijk. En verder boordevol met nieuwe muziekjes. Nou, graag tot zo. Dit zijn Sarah Cahoon en Taj Mahal.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht,

0: De hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Guy Davis and guess where I am? I'm undercover with Anita.

Ik opende dit tweede uur van Undercover met de band Breakfield, die hun album ook Breakfield noemde. Travel On, dat was het nummer. Hey, hallo, fijn, je bent blijven hangen voor een tweede uur. Boordevol nieuwe muziekjes. Straks op de tweede plek een plaat uit mijn eigen platenkast. Dat ga ik je zo vertellen. En dan halverwege ongeveer de cover plaat. Blijf vooral hangen, want mooie muziek, ik beloof het. Uit de platenkast. Ik zei het al, ik ben nog steeds bij de R. Reed is de achternaam en daar hoort dan Eli Paperboy voor. Het leuke is, er zit een nieuw album aan te komen. Die man is met de jaren steeds beter geworden. Dit album, waarvan ik je het nummer I'd Rather Be Alone gaat laten horen, heet My Way Home, is van 2016. Eli Paperboy Reed uit de platenkast dus. Daarna van het album No Tomorrow, de band The Builders and the Butchers, het nummer Blood-Death. Nou, zou mij benieuwen. En dan ga ik gelijk Willie Nelson erachter aanplakken van zijn laatste album Dream Chaser, deze maand uit, het nummer I Can't Read Your Mind. Weet je het nog? Eli Paperboy Reed uit de platenkast, daarna The Builders and the Butchers en als derde in dit rijtje Willie Nelson.

Yes, you know what you mean.

mij betreft is het de hoogste tijd voor wat blues. En wel twee bluesdames die allebei op zeer eigen wijze prachtige muziek maken. Ik begin met Sherry Harding. Haar nieuwe album heet Storyland en Through It All wordt haar liedje. En Joanne Parker, haar nieuwe album heet Lifelines en Think of Me is wat zij gaat zingen en spelen natuurlijk. Sherry Harding, Joanne Parker.

Sorry hoor, Joanne. Ik zei alweer Joanne. Dat komt omdat Joanne een veel gangbarer naam is. Maar zij heet dus nog een keer, ik vergis me telkens, Joanne Parker. We gaan door met de covercoverplaat. En wederom, is de afgelopen maanden al vaker gebeurd, is de aanleiding de Zweed Jesper Lindell. Die twee prachtige albums uitbracht dit jaar, waarvan de laatste Royal heet. En op dat album staat onder andere het nummer I Can't Stand the Rain. Nou zijn daar heel veel versies van. Vorige week draaide ik een single van Lucinda Williams samen met Mason Vaya, de Bluegrass Man. En ik dacht, oh, ik ga haar versie van I Can't Stand the Rain draaien. Zij zette dat op Southern Soul, dubbele punt, From Memphis to Muscle Shoals and More. 2020, dat kwam uit een serie waarin ze soul en rock en ik geloof in korte tijd 5 albums uitbracht. Hoe dan ook, 2 maal I Can't Stand the Rain. Jesper Lindell en Lucinda Williams.

En even rustiger muziek luisteren. Het album Son of Amen van Alex Amen vond ik een prachtige verrassing. Het is folkmuziek, singer-songwriter, maar hij is duidelijk beïnvloed door de songwriters folkmuziek van de West Coast of America in de jaren 70. Je hoort het er zo vanaf, luister maar. Maar toch is het geen kopie. Mooi, de man heet Alex Amen. Daarna, ach, ik houd van dit echtpaar. Ferris en Jason Romero. Hun nieuw album heet, lange titel, These Are The Days That Turn Into Years. Deze maand uit. Last Night is het liedje voor deze week. En dan eindig ik dat blokje van drie met kleine liedjes schrijfster Kiki Cavazos. Goodbye The Crazies van haar hele kleine album. En dan bedoel ik vol met kleine liedjes. Goodbye Blues. Prachtig. Alex Amen, Ferris en Jason Romero en Kiki Cavazos.

0: strong.
1: Ik kreeg van de week het album Who Knows What The Future Holds binnen. Digitaal natuurlijk. Het is maar zelden dat we tegenwoordig als radiomakers fysieke cd's op de mat horen vallen. In ieder geval, ik vond het verrassend leuk. Het album is van Greg Piccolo en The Heavy Juice. En ik ga je het nummer I've Lost Faith laten horen. Komt-ie.

grootste verrassing van albums die ik vorige maand binnenkreeg was de band Need to Breathe. Het album heet The Long Surrender en ik ga er daarom nog een keer iets van draaien en wel het nummer Say It Now. Daarna Jesse Wallace, hij noemde zijn album Masks Off en ik ga je de titeltrack laten horen. Weet je gelijk een beetje hoe dat album in elkaar zit. Need to Breathe en Jesse Wallace.

bijna aan het einde van deze undercover. Voor ik je ga vertellen met welke twee prachtige nummers ik eindig, ga ik je bedanken voor het luisteren en je nogmaals vertellen dat je me voor alles en nog wat kunt bereiken op het e-mailadres anitaundercover@gmail.com. Ed Snodderly, de folkzangers nieuwe album, heet E.S. Pearl Presents Baggage Flies Free. Beetje een rare en verwarrende titel, maar ja, dat mag hij zelf weten. De man heet in ieder geval Ed Snodderly. Op dat album staat onder andere het nummer For Another Time tussen haakjes Malcolm Holcomb. Natuurlijk ga ik dan deze show eindigen met Malcolm Holcomb zelf, die fantastische muzikant die inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden overleed. Van het album Tricks of the Trade 2021 heb ik wat mij betreft het toepasselijke nummer Into the Sunlight gekozen. Ed Snodderly, Malcolm Holcomb en tot de volgende keer. Doei!

0: bosom of her spirit. Some good work done, good song. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de

0: Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club.

0: nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Reinoud Roem. Met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen hebben het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. 1 inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Quo.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. 1 inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio. Vooral in de middag en avond zonnige periode. En wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.